Ja, dat spelen we voor Bertin. A devil like you needs an angel like me. Hoorden wij Ben Steen, ik wil zo van voor hun. Heel wat, die toom op. En Ries daar wel met Maats Ruikers.